0: In deze geschichte wordt Joyce ons verteld van Ruth, haar wie zijn dat Naomi zich op Ruth verloten kon. Zij kon zich op haar truhartigheid verloten en schwere tijden. Zo'n vriendschaft mocht wie alle hebben, niet zo? Mochst du ook zo'n vriend zijn? Hier is Carol met een gedicht van Leif, dat heet Derch Mie.
1: Leif derch Mie, Leif Gottes, en Mie is China Leif. O vier van dine Leif, daune Leif ons dat je wat immer weich brennt. Streim derch Mie, Fried Gottes. Streim aus een ruhe Riefa, bat kein Wind bloost, China Luft ne Wahl von Selbstwelle rieren kon. Schien derch Mie, Fried Gottes, mag mich so als de klore Luft, wo du deine Kleere derch jetzt, so es waren de Luft dornig wir. O Seilje, Leif Gottes, dort alle Schmatje in seine mochte, wo Gott du bist. Noch einmal betet, Leif derch Mie, so goa derch Mie.

understand dat Beeldeskans Kloa zo'n arbeid te donen voor de Duimout en Wellichheid andere hechter te talen als ik zelfst.

0: Du hast eingeschaltet in unser Programm Durch die Bibel. Als Bibellehrer ist Prediger Elmer Reimer. In das letzte Programm von Prediger Reimer an mit dem Buch Obadja im Alten Testament und er hat hauptsächlich die Einleitung für das kleine Buch. Von der, wo wir seinen dort Obadja gegen Edom prophezeien, dass und wir wollen seinen Worte einem Mitte erinnern, wie worum Gott an vernichten muss. Ich lade nun weiter alle ein, angeschaut zu bleiben in das Programm, zu seinen Wort wie hier in der Karte Burg lehren können, besonders von der einem Mitte erinnern, worum Gott an vernichten muss. Herr, ich danke dir weiter für die Bibel und bitte, dass du dein Wort nun weiter machst, richtig sein und zu jeder Person, was du angeschaut hast. Amen. Hier ist Vater Matthäus, Prediger Elmer Reimer.
1: Nun, Freund, wir sind nun zurück in das kleine Buch Obadja. Ich verleihe das vielleicht mal, als ich in das letzte Alte Testament Buch Malachi wort los, das sehr interessant ist. Gott sagt da, ich habe die Leif gehört, sagt der Herr Gott, und doch sei je, ein Wort hast du ans Leif gehört. Wie ist er nicht Jakob sein Bruder, sagt der Herr Gott, und da ha ik Jakob leef gehad, en Esau ha ik gehost. Nu hier is wat dat we zeggen en aan zijn vaststellen moeten. God zei dat niet van de jongens Esau en Jakob als de jongens geboren waren. En hij zei dat ook niet als de jonge mannen waren. En die beide zeiden misrobelijk veel slag moeken. Esau deed zijn geboortsrecht verachten. En Jakob weer aan zichzelf zeer gewitst, dacht hij, wenst, en proud zijn ene weich te gaan. Daar wie eindelijk niet wat Janke voor God en zijn wij en Jakob als hij jinger weer. En wann God ook gezegd had dat hij den zegen zal hebben, proud hij den te krijgen en een aanreichter weich. Met de tijd geeft God aan den en den reichter weich, jo. En verdem dat hij dat doen kan, moest hij niet Jakob over Israël zijn. En God moest aan zijn haft breken am gehoorzaam te maken. En die man deed henken dat eeuwigheid van zijn leven. Hij wil loom. En we vingen am jaren later door in Egypte, waar hij zich lenen deed op zijn grondstuk, op den hij zich zoveel jaren geleend had. Wils God had am schließlich betoog kon krijgen dat hij zich op dem Herr verloten wordt en ook deed. Aber während die tijd zeid hij niemals dat hij Esau hasse deed. En hij zei ook niet dat hij Jakob leef houdt. Aber nu, wanneer we naar dat laatste boek im Oude Testament komen, en ene is een grote nation van meerdere miljoen mensen, en de andere is ook een grote nation, Esau. En dat heeft zich bewezen dat God Israël in een bijzondere weg gebruikt heeft door die honderden jaren. Daar zijn in den ere geschicht zo'n mannen gekomen als Moses, Josua, en Samuel, en Doft, en Hezekia, en dan Nehemia, en Esra, en zo wieder, en zo wieder. Ober Esau, de nation die van arm gekomen is, is een godloze nation geworden, en has zich van God weggedreht. Ober wat weer dort, dat het betoorbracht dat God Esau en de Edom nation hosse deed. Dat vergeet mal, als we top weren, red ik daarvan, dat we dem Esau willen onje een vergeteringsglas bechecken. En wanneer een zoon deed, dan mocht je dat alles zeer veel raten. Wie zei je dat is opgeblust, raten je mocht. En ene steed dat daar nu bloos één man is, is daar nu een grote nation. En dan is de fehler veel beter te zijn. En dan kan de probleem veel beter zijn. Wanneer dokter wordt uit een mens rutschnieder deed om zijn, of dat schrift is, dan wordt dat, als je een kraftje verreteringsglas bekijkt. Dat bloos zo bekijken, ohne dat met te helpen dat graten te maken, wordt een niet veel wat zijn kennen. Aber wanneer dat graten gemaakt wordt, dan kennen ze zijn wat het is. Zo zijn we Esau hier nu, en Esau is nu Edom. Dat wordt ongeveer 3 maal erwähnt in Eerste Mose. En hier nu zijn we deze grote nation, Edom. Aber wat we er zijn die zo groot weer? Ik wil nu de tweede vers lezen. Obadja, de tweede vers. Kijk, ik ha die klein gemaakt, maak die nationen. Du bist zeer veracht. Dit weer gedaan te ene tijd een groot het volk. En zij dachten, wil ze zo groot worden, kon niets te aan passeren dat aan doorbrengen wordt. Aber zo als wie zijn worden, den wordt doorgebracht. Krijgt zo als God gezegd had, dat het passeren wordt, zo passeert dat ook. Dit is een profetie, dat dan als het gemaakt wordt, naar de toekomst kijkt. En waar wij nu zijn, is het in de vergangenheid, wist dat is al passeert. En wat weer dat? Naar de derde vers. Hij wordt het gezegd. Dat staltet en den hoort, haft die beschommeld. Du, die du en de lache en de steiner woonst, dem zine woning hoog is, die en zijn hoort zegt, wer kan mir aufbringen, wat de eed? Also, wat

as Christe, en valse zin haf en wat zin is. Wil we nu eenmaal zeggen dat ik van een Christ weet, die een tjokke geleed is, en die zich egel bezopen deed en zijn vrouw slecht behandeld, wanneer hij bezopen is. En ik nou die chaim en vroeg wat die tjok met hem doen zal. Mij zou duwers zeggen dat hij uit de gemeente zal gestapt worden, en ik word daarmee instemmen. Nu, wel wil je maar zeggen dat ik die vertaald van een tjokje geliet, die een ambt houdt en die tjok en die gegrepen wordt, als hij in een nacht een deel geld gestolen had van een stoer, waar hij zich een nen gebroken had in een nacht. Ik zie me zeggen dat u wist zeggen dat die zal uit de gemeente gestapt worden en die zal gestroofd worden. Jo, en ik wil daarmee instemmen. Nu wil we maar zeggen dat ik van een man wist en een tjok, die zeer stalt en eigenzinnig weer zo stalt als een zich denken kon. Ik bedoel of u was zeggen dat dem zal uit de gemeente gestapt worden. Er was een Christen die een zeer wie ik het hoort ha, en die wilde zeggen dat die prediker zal zeggen gonen en met hem reden, en dat het aanrecht is stalt te zijn. O, maar dat is je niet zo'n slimme zaak. Dat is niet zo klaar te zijn als bezopen zinnen of stelen of de leeuwje. Maar wat die dat te bewonderen zijn, wanneer ik tot die zei dat bij God als stolt zijn, niet gratere zin is als bezopen zijn. Jo, de Bijbel heeft een deel te zeggen, wegen bezopen zijn, God deed dat verdomme. Dat wie een leid dat de oorzaak weer dat Israël vernicht wordt van haar land. Dat bracht dat grote Tjenigrijk Babylon ook dol. En mij is zo dat is nu ook zeer rief en veel nationen in de wereld. Maar werkelijk, bij God is stolt zijn, oor ja, als bezopen zijn. Dat heeft te doen met ons dag voor dag leven. Dat is woord dat zo lade op je eer klinkt. Ons wordt hier een rechte inzicht gegeven van hoe euch stoltheid is. Dat is een van de oogste zin. Dat is wat dem dievel drauf bracht van zijn hoge steed en ambt in hemel. Dat is wat dat de schrift verdomme deed, even al het andere. God heeft gezegd dat hij stoltheid host. En dat is wat de Edom Tjenigrijk er een probleem weer. God zegt dat hij Esau host wegen zijn stoltheid. Ik wil hier een paar schriften aanbrengen die dit weer duidelijk maken. De Sprecher schrijven, zegt in het zesde kapitel de zestiende, met 19e vers. Deze zes dingen deed de Heer God hosse, jo, zeven zijn aan en erklijt. Stalte ogen, een liegende tong, hang de aanschuldigd bloed verjeten, en hoort dat deze weg plant. Feit de pinig ranen en schoven nacht, en valse zeg de leges red. En die aneenigheid aanreden deed tussen breda. Zij wat het eerste is dat de Heer hier erwenen deed. Dat is stoltheid. Wanneer een man of de vrouw in het tjokje inkomt, en door een arme mens zit en dan de nezende hecht heeft en aan de andere ziet voorbijgaat, dat is oeje begat als bezopen zijn. O, bezopen zijn is ook zin, jo. Maar stolt zijn is bij God een gratere en oeiere zin als dat. God zegt ook dat hij zich tegen de stolte stalt. Maar je hebt die nood tot die demietje. Johan zegt in 1 Johannes 2, 16 dat alles dat in de wereld is, dat stolt het leven, is niet van voren, maar is van deze wereld. Want er eigen wat is dat van die wil komt, dat is stoltheid. En ook andere. God zegt ook in Sprüche 8:13 dat dem Herr God zijn furcht is dat bezit te hossen, en dan zegt hij dat hij stoltheid en hoogmoed en den bezit weg en de tong dat poche deed, hossen deed. Er zijn zogar zo'n Christen die zich poche door met, dat ze zich bekeerd hebben. Dat is als wanneer die zou denken dat ze zoveel meer weet werden als andere mensen, dat de Heer zo dacht dat hij aanraden zal
weil sie so viel wert sind.

Wat de informatie aan wordt voor al deine halfzinnen die deze abgave hebben. Wie hebben je gezegd dat körperliche reinlichkeit is zeer wichtig. Dat helpt dat we beter loten en feilen. Dat is ook zo voor de persoon die door krank is. Bovenin deelt dat entzündingen en krankheden verbeheer. Wanneer een mens niet kan zelfstandig zijn en niet voor zichzelf zorgen kan, dan deelt hij zeer leicht een zelfswertgevoel verliezen. Dan is dat zo nodig dat diegene die de afhankelijke persoon helpt met eerwaardigheid bedient. Hoe kan einer dat doen? Eenmaal, de persoon laat zo zelfstandig zijn als mogelijk. Laat aan zo veel zelfs doen als mogelijk. Wanneer ze haar armsbrokken kennen, dan laat aan zichzelf de tenen barsten of dat je zich wasche. Dat helpt niet bloos zich rein te houden, maar dat je den kranken en zelfstandig gevoel. En dan heeft de persoon die aan vleer je deed, maar je tijd andere noten komen. Eerst wou we reden van waar we een persoon boden kennen. Eerst moet alles te polen wat door te velen wordt. Handdekje, waschkadre, ne lichte daadje, oder een beetje loke, ne zeip wat niet hard aan de huid is, en ne eil oder ne zalf om de huid aan te smeren. De daadje wordt de persoon warm houden en privat. Doordat je zich en schulder eerst waschen. Dan jeder sieht vom Arm rauf nur die Bein. Do dort port von dem Körper taudatje, wo du nicht wasche däst. Dann do die Person ab sie drehe, so dat du kost den Rege wasche. Wo du die Hüt aufgedreht hast, do mit Salf anschmieren, dat die Hüt nicht uträgt. Du brauchst nicht jeder Tag die vollständig Bode, bloß dat je sagt, unter die Arms, en private stede. Dit macht hem schemen zijn voor die persoon en voor die ook. Dat moet over je doen. Einer kan met passende gereed die morgen beter feilen. Zoals wie om aanvang zeiden, dit is een grote opgave. Dat kan belonend zijn voor die en die persoon. Ook wanneer dat zo is, dan is dat trotzdem anstrengend. De persoon tevreden te stellen en makkelijk te maken, verjaardst du zeer meelig van die zelfst. Du moet behouden dat het wichtigste im leven is niet een krankenpfleger te zijn. De haar wel met die gemeenschap hebben. Dat is zo dat de arbeid bedienend is. Aber daardoor bij niet die zelfst oder die tijd met God verziemen. Proef dat gelijkgewicht te houden. Doe die tijd nemen voor die zelfs. Waar du wat deest wat die de medigheid wegneemt. Voel die bloos niet schuldig van du dat deest. Dat word ik een valse soort van schuldgevoel nemen. Mats emma behouden dat wanneer du niet voor die zelfs oppassen deest, dan wordt du met eenmaal krank zijn. Wat de nächste week. Zie de persoon goed die du bezorgen deest, en zie die zelfs ook goed. God rekent jun beid veel.

God count ons van banne en boete. Hy wil ons Emma Maya en Maya zo merken als hij is. Waarom? Eerstens, hij wil niet hebben dat wie ons zelfs toeleiden doen. Tweedens, hij wil hebben wie zullen ons ook bemerken om anderen, want hij wordt wijdheid. Hier is Carol, zij wordt ons een Beispiel vertalen.

Og så det er sjekt van Jesus her i dag. For mig dot bi van en fru dig op en anderen weg om en mensje onsjere dig. Maria har drei tjenja. En kalde morje gjenge zij en een man met eren jengsten zijn no een restaurant. Zij wollen aan molen bet live bewijzen. Als zij door zo stunde en er jeen lure dig de bad aan bedeind wordt, vangen de andere mensje met een mol on trek te betje. Dort funk met einmal on stork turretje. Zij dreht zich arm en zacht twee mannen die zo leiter als van de chain tooth holder. De klaster die zine poor centale die hij zeer vast in zine hand hield. Maria zag zeer bouw dat de twee daar behindert via. De kon niet recht denken. Zij feil zich nog hielen als zij de twee door zag. Dan wordt den Schlanderen gefragt, wat hij wil, en hij zegt, bloos een tos koffer. Zij wist dat zij wat schepen moest, wann zij door wollen en warmen zette. Maria jammerdot, zo zei er, zij verstaald twee maaltijden en droeg hij naar den desch, wo de twee zaten. Zij zag de door haan en gaf den man ihre hand. Door weeren tronen in zijn ogen, als hij dankschein zegt. Maria zei to am dan, God wil hebben dat ik jun zal zijn lives bewijzen. Ik heb dat voor am en voor jun te doen. Een andere mutter nam de gelegenheid eren zijn wat te leren van lijftoligheid. Zij waren ook in een restaurant. En zij prast on je trak naar mon kom nen en kon zich bloos voor tjepen te drinken. Er zijn had deze man ook geobacht. Zij dreid zich nu er in zijn en vroeg, wist u wel een arm en vreste kijpen? Opa welig. En hij bracht hem dood en zei, Onkel, dit is voor die. De jong zag voor dankbaar de oma man weer en ging vrouw daarvan. Den dag ging de mutter en er zijn weg met een bijzondere warm in haar hoorte. Maria en deze mutter en haar zijn hadden ervoren wel wat ganz klinet kon een mens onscheren en deen vrijheid maken. Wel wie deze nächste week door ontdenken en zijn als wie we met lijf onscheren kennen.

0: Dona Dizabi spells die wat zeie? Mi felt het bi, wat Jezus nog moe zeie wat, van hij en zine herrlichkeit komen wat. Wils ik weer hungrig en je jijwe mi te eten? Ik weer krank en je neemt mi op? Wie kunnen ook zeie dat die wat hebben kranke bezorgd, worden ook ne beloning kriegen? Nicht dat wie dadurch onze zeiligkeit verdienen kennen, aber wann wie habe Jezus zinig nood angenomen, wo wie welle andere leven zo als hij dort voor ons gedoen haft.
1: Wann dort dien wunsch is, dan mocht ik voor die beden. Lieve himmlische Vader, ik wil voor ons alle beden, dat wie worden die gelegenheid waarnemen, wann wie wem wat goudet doen kennen. Ik bid besonders voor die wat de grote opgoef hebben, ne kranke persoon te vleien. Jef er besonders veel geduld en lijf, dat dag voor dag te doen. Jef er ook de kracht körperlich, ook geestlich. Zoals du gezegd hast, du leist ons ne last op, aber du deest dat ook meerlich merken, dat wie dat dan doen kennen. In Jezus zine Nomen, Amen.
0: Wenn dit Programm die haft geholpen, oder moot gemerkt, dann würd wie wünschen, dat du uns mo schrieven wirst. Oder wann dat beter passend is für die, dann dau den Radiosender anrufen. Vielleicht hast du Frauen. Die wollen uns dort weiterlauten.